Dat was Toy, compositie van Clifford Jordan. Dan nu weer een quintetstuk van de LP Starting Time. Het is een funky blues stuk, geschreven door Cedar Walton, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna volgen Kenny Dorham en Clifford Jordan. Hier is One Flight Down.

Dat was One Flight Down. We besluiten Hardbop Boulevard nu met een compositie van Charlie Parker, Au Privave. Na de bassolo van Spanky the Brass, die nogal ongewoon helemaal aan het begin zit, krijgen Clifford Jordan en Cedar Walton uitgebreid de kans om te bewijzen dat het met hun solistische uithoudingsvermogen dik in orde is. Hier is Au Privave.

0: En met O Privaaf besloten we deze uitzending gewijd aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardbop Boulevard, Clifford Jordan, aflevering 5. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Het laatste half uur van Concert Center Magazine op Radio 6 heet Hardbop Boulevard. Hierin vandaag deel 3 van een serie van 5 programma's gewijd aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Vandaag laten we 4 stukken horen waarin Jordan de rol van sideman vervult. In de herfst van 1960 maakt Clifford deel uit van het quintet dat onder leiding van de trompetist Lee Morgan een plaat opneemt voor het VJ-label met de intrigerende titel Exorbitant. Het woord Exorbitant is een hoogstpersoonlijke creatie van de jazzcabaretier en woordkunstenaar Babs Gonzales. En het betekent te gek, fantastisch of waanzinnig goed. Last and Found, wat je zo meteen gaat horen, is een kordate compositie van Clifford Jordan die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna Lee Morgan en na Lee Morgan horen we Eddie Higgins met een uitgebalanceerde pianosolo. Art Blakey is de drummer en hij speelt hier net zo fel en dominant als in zijn eigen band, de Jazz Messengers. Hier is Last and Found.

Dat was Lost and Found van Clifford Jordan door een quintet onder leiding van Lee Morgan. Ook als balletblazer beschikt Clifford Jordan over grote kwaliteiten. En dat kunnen we horen in het volgende stuk, The Things We Did Last Summer, dat door Frank Sinatra bekend is geworden. Deze keer vervult Jordan een rol als sideman in een sextet onder leiding van de baritonsaxofonist Sahib Sihab. De alt-saxofonist John Jenkins zet het thema neer en neemt de eerste solo voor zijn rekening. Dan komt de solo van Jordan en daarna de solo van Sahib Sihab. Verder horen we nog Hank Jones op piano, Addison Farmer op bas en Daniel Ritzman op drums. Hier is The Things We Did Last Summer.

Dat was The Things We Did Last Summer. Tijdens het seizoen 1957-1958 is Clifford Jordan lid van het quintet van Horace Silver. Samen met de trompetist Art Farmer vormt hij een indrukwekkende frontline die garant staat voor intelligent opgebouwde solo's. Deze editie van de schier eindeloze reeks Horace Silver Quintetten is maar op één album te beluisteren, Further Explorations. Van deze Blue Note LP laten we twee stukken horen. Eerst The Outlaw van Horace Silver.

Dat was dus de Outlaw. En in Moonrace maakt Corey Silver duidelijk dat hij ook in staat is om soepel vloeiende melodielijnen te schrijven.

En dat was Moon Race. De koppeling van Clifford Jordan en Art Farmer in dit quintet van Horace Silver heeft ertoe geleid dat ze verder in hun carrière vaak met elkaar hebben samengewerkt. Zo is Clifford Jordan voor het laatst op de plaat te horen op Live at Sweet Basil van Art Farmer, opgenomen een jaar voor zijn dood, maart 1993. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor Clifford Jordan als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover de programma's van Concertcentrum Magazine op Radio 6. Straks na 4 uur rechtstreeks vanaf het Noordzee Jazz Festival The Beat met Jaap Brienen. En om 4 uur op ons eigen webkanaal The Jazz Connection met Lex Lamme. Een fijne middag nog. In Hardbop Boulevard vandaag deel 2 van een reeks van 5 programma's die gewijd zijn aan het begin van de carrière van de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Jordan staat in maart 1957 voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. Hij is dan 25 en dat is een betrekkelijk hoge leeftijd voor het platendebuut van een hardbop muzikant. Bovendien wordt hij niet, zoals meestal met nieuwkomers gebeurt, eerst als sideman gepresenteerd, maar het Blue Note label lanceert hem meteen als leider met de quintet LP Blowin' In From Chicago. Op deze plaat doet ook de tenorsaxofonist John Gilmore mee, een studievriend van Clifford Jordan. In Blue Lights, een compositie van G.G. Griss, is de volgorde van de solisten John Gilmore op tenor, Horace Silver piano, Clifford Jordan tenor, Curly Russell bass en Art Blakey drums. Hier is Blue Lights.

Dat was Blue Lines van de LP Blowing In From Chicago uit 1957. In datzelfde jaar maakt Clifford Jordan nog twee platen als leider. Cliff Jordan met een septet en Cliff Craft met een quintet. Blijkbaar hebben de Blue Note-bazen op dat moment een rotsvast geloof in de potentie van Clifford Jordan. En Jordan heeft die beloftes zeker ook ingelost, maar niet als Blue Note-artiest. Na Cliff Craft is hij tot 1992 nog 35 jaar actief geweest in de platenstudio's. Maar om nooit opgehelderde redenen nooit meer onder auspiciën van Blue Note. Met het album Cliff Craft neemt Jordan op superieure wijze afscheid van het Blue Note label. De composities bieden inspirerende uitgangspunten. De leden van het quintet zijn aan elkaar gewaagd en er wordt ontspannen en transparant gemusiceerd. Luister maar eens naar Laconia. Dat is de tweede voornaam van Clifford Jordan. Met solo's door Art Farmer op gestopt trompet, Sonny Clark piano en Jordan op tenor. Hier is Laconia.

Eric Dolphy. De altsaxofonist kunnen we tenslotte beluisteren in Round Midnight. De arrangeur en bandleider George Russell heeft deze ballad van Thelonious Monk volledig afgestemd op de lyrische en dramatische kwaliteiten van Eric Dolphy. Met zijn krachtige melodielijnen, duizelingwekkende intervallen en bitterzoete balladmomenten maakt Dolphy er een spektakelstuk van dat tot de sterkste nummers van zijn hele oeuvre behoort. Hier is Round Midnight door het sextet van George Russell met een grandioze alt-solo door Eric Dolphy.

0: Drie jaar na deze definitieve versie van Round Midnight zou Eric Dolphy volkomen onverwachts op 29 juni 1964 in de Achenbach-kliniek in Berlijn overlijden aan een verwaarloosde suikerziekte. Om zijn 80ste geboortedag te vieren heeft Hardbop Boulevard vandaag aandacht besteed aan Eric Dolphy. Volgende week in Hardbop Boulevard de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.
1: En het is tijd voor Hardbop Boulevard. In Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de allereerste LP die er van Quincy Jones als leider is verschenen. This is How I Feel About Jazz. En hij is dan nog maar 23 jaar oud. Via zijn gevarieerde activiteiten in de wereld van de populaire muziek heeft hij later in zijn loopbaan de status van superster verworven. Daardoor is het vroege werk van Quincy Jones uit de periode dat hij nog opereert als een pure, compromisloze jazzmuzikant een beetje in de verdrukking geraakt. Toch beschouwen bijna alle geleerden This Is How I Feel About Jazz als het belangrijkste album uit de hele carrière van Quincy Jones. Miles Davis heeft in 1954 een sextetversie van het nummer Walkin' op de plaat gezet, die een tijdje lang ongelooflijk populair is geweest. En twee jaar later komt Quincy Jones met een ontspannen en subtiel gearrangeerde big band versie. Dankzij de losse jam session-achtige sfeer kunnen de solo's onbelemmerd opbloeien. We horen na elkaar Paul Chambers, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, ook van de partij op de Miles Davis versie van Walkin', tenor, Irby Green, Frank Rehack en Jimmy Cleveland trombone, Phil Woods alt en Hank Jones piano. Hier is Walkin'.

Dat was Walk-In. Quincy Jones wordt geboren in 1933 in een achterstandsbuurt in Chicago. Op zijn 10e verhuist de familie Jones naar de havenstad Seattle. En daar wordt Quincy Jones lid van de trompetsectie van de Garfield High School Band. In het voorjaar van 1951 treedt Quincy Jones, nog maar nauwelijks 18 jaar oud, toe tot de trompetsectie van de big band van Lionel Hampton. Hij verkeert daar in het gezelschap van Clifford Brown en Art Farmer. En hij komt al snel tot de conclusie dat hij zich maar beter volledig op het arrangeren en componeren kan storten. En later zijn er nog het dirigeren en produceren bijgekomen. A Sleepin' Bee van componist Harold Arden is gearrangeerd voor een 8-mans bezetting. In de inleiding horen we Billy Taylor, piano en Charles Mingus, bas. En daarna zijn de solisten Phil Woods, alt, Art Farmer, trompet en Charles Mingus.

A Sleepin' Bee was dat. En ook in Sermonette, een pakkende compositie van Cannonball Adderley, zet Quincy Jones zijn blazers spaarzaam in. Pas de vierde solist, Gene Quill, krijgt stevig weerwerk via de sterke partijen die Quincy Jones voor hen heeft bedacht. De volgorde van de solisten is Charles Mingus, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, tenor, Milt Jackson, vibrafoon en Gene Quill, alt. Hier is Sermonette.

We besluiten met een compositie van Quincy Jones zelf. Stockholm Sweetman. Na de solo's van Art Farmer en Phil Woods loopt de solo van Hank Jones uit op een lange passage waarin de blazers in wisselende combinaties hun beste beentje moeten voorzetten. Quincy Jones heeft de uitzonderlijk evenwichtige trompetsolo die Clifford Brown in 1953 in dit stuk heeft gespeeld zorgvuldig uitgeschreven en daarna voor de blazerssecties georchestreerd. Clifford Brown kwam om bij een auto-ongeluk in juni 1956. En deze big band versie van Stockholm Sweetman uit september 1956 is een subtiel en geraffineerd eerbetoon aan een buitengewoon veelzijdige en dierbare collega. Je hoort het al op de achtergrond, maar ik zeg nog even, in deze aflevering van vandaag van Hardbop Boulevard ging het om de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Volgende week vieren we de 80ste geboortedag van rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits en hier is tot slot Stockholm Sweetman.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. En hierin besteden we aandacht aan Benny Green. Een van de weinige bebop-trombonisten die zijn stijl niet voor 100% heeft laten dicteren door J.J. Johnson, die in hoge mate op virtuositeit en harmonisch vernuft was gericht. Benny Green werd geboren in 1923 en heeft kans gezien om in de loop van de jaren 40 een geheel eigen stijl te ontwikkelen. Deze stijl wordt gekenmerkt door een grote mate van zangerigheid, het benutten van elementen die vooral uit de swing en de rhythm en blues afkomstig zijn, en een royale ronde toon. Als Benny zo rond 1953 zelf bandleider wordt, heeft hij er 7 jaar op zitten bij pianist Earl Hines, en heeft hij van 1948 tot 1950 ook nog een paar jaar bij de opzwepende tenorsaxofonist Charlie Ventura gewerkt. Naast het dienstverband bij de eigenzinnige Earl Hines en het werken als bebop-propagandist bij Charlie Ventura heeft ook het contact met zijn stadgenoot Gene Ammons een grote bijdrage geleverd aan de stijl en het geluid van Benny Green. Zijn glorietijd beleeft Benny Green in de jaren 50. Er komt dan een dozijn LP-titels van hem op de markt en is dan tevens een veelgevraagde gastsolist. Van de 4J-LP The Swingin'est uit 1958 laten we in deze uitzending 4 stukken horen. Allereerst Jim Dog, een compositie van Gene Ammons. En de solisten zijn Gene Ammons tenor, Ned Adderley cornet, Frank Foster tenor, Tommy Flanagan piano, Frank West tenor en Benny Green op trombone. Hier is Jim Dog.

Jim Dog was dat. Verder met A Little Ditty. Dit nummer is geschreven door Frank Wes. De solisten zijn Ned Adderley, Tommy Flanagan, Benny Green, Gene Ammons, Frank Wes en Frank Foster. A Little Ditty.

Mooi opgenomen, vinden we. A Little Ditty was dat. Sermonet, daar gaan we verder mee. Is een compositie van Cannonball Adderley die hierin op subtiele wijze gospel-invloeden heeft verwerkt. In de korte intro horen we eerst de bassist Ed Jones en de drummer Albert Heath. En daarna zitten de trombonist Benny Green en de fluitist Frank Wes, bijgestaan door een niet geïdentificeerde vibrafonist, het uiterst charmante thema neer. Frank Wes op fluit, Benny Green, gedempte trombone en Tommy Flanagan piano. Hier is Sermonet.

Dat was No Refill, een compositie van Thad Jones. En van diezelfde LP, Motor City Scene. En die naam is zo gekozen omdat 4 van de 6 muzikanten bijzondere banden hebben met Detroit. Laten we tenslotte het stuk Like Old Times horen. Als solist hoor je achtereenvolgens Billy Mitchell tenor, Tommy Flanagan piano, Al Gray trombone, Paul Chambers bas, Thad Jones cornet en de drummer is Elvin Jones. Als laatste is hier Like Old Times, een compositie van Thad Jones. Volgende week in Hardbop Boulevard saxofonist Billy Mitchell in de rol als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

En het is 3:30. Tijd voor Hardbop Boulevard, aflevering 25. De pianist Jack Wilson. In oktober 2007 overleed die pianist Jack Wilson, 71 jaar oud, in het provinciestadje Northport, Long Island. Hij werd in 1936 geboren in Chicago, maar het grootste deel van zijn carrière heeft zich aan de West Coast afgespeeld. In 1957 maakt Jack Wilson als lid van de band van tenorsaxofonist Eddie Chambly in Chicago zijn LP-debuut. Hij is dan ternauwernood 21. In Whisper Not, een compositie van Benny Golson, zijn de solisten Johnny Coles trompet, Eddie Chambly tenor, Julian Priester trombone en Jack Wilson, die zijn solo op een wel heel ingenieuze manier laat overgaan in het afsluitende collectief. Hier is Whisper Not.

Whisper Not was dat. In Flat Beer, een stuk van Eddie Chambly, zijn de solisten Eddie Chambly zelf, tenor Julian Priester, trombone en Jack Wilson, die niet alleen een puntige solo speelt, maar ook een opvallend mooie rol vervult als begeleider.

Flat Beer was dat. Voordat Jack Wilson in 1962 in Los Angeles terechtkomt, maakt Dinah Washington een paar seizoenen gebruik van hem als begeleider. Onder meer te horen op de LP's Dinah Sings Fats Waller en Dinah Sings Bessie Smith. In dienst van alt-saxofonist Earl Endurza is hij in 1962 betrokken bij de nog altijd imponerende LP Out of Sight. En van die legendarische LP nu twee stukken, Benign en Freeway.

Freeway was dat. En voor de LP Katanga componeert Jack Wilson een eerbetoon aan saxofonist Curtis Amiable. De solo's zijn van Ray Crawford, gitaar, Dupree Bolton, trompet, Victor Gaskin, bas en Jack Wilson. En Wilson maakt ook hier weer vooral gebruik van het middenregister.

Amiable was dat. In de eerste helft van de jaren 60 trekken Jack Wilson en Roy Ayers veel met elkaar op. De vibrafonist zou zich al snel als een gewiekste populist ontpoppen en met Running Away en Everybody Loves the Sunshine enorme successen behalen bij het uitgaanspubliek. Maar op zijn eerste LP, West Coast Vibes, is hij nog een onversneden hardbop muzikant. Jack Wilson is ook weer van de partij. Je hoort tot besluit Donna Lee van Charlie Parker en Well You Needn't van Thelonious Monk.

0: Dat waren tot slot Donna Lee en Well, You Needn't. Hardbop Boulevard was gewijd aan het begin van de carrière van pianist Jack Wilson. Volgende week tenorsaxofonist Billy Mitchell. Samenstelling Peter Smits.
1: En het komende half uur hebben we gereserveerd voor Hardbop Boulevard. En daarin besteden we vandaag aandacht aan drummer Art Taylor. Hij is twee keer te horen als leider van zijn eigen band en twee keer als sideman in de band van Thelonious Monk. De composities zijn alle vier geschreven door Monk. In New York, New York, een meesterwerk van George Russell uit 1959, beweert de zanger John Hendricks dat de hoofdstad van de jazz weliswaar een enorme wereldstad is, maar dat de stad vooral bevolkt wordt door import-New Yorkers. En dat je eerder een naald in een hooiberg zult vinden dan inwoners van New York die ook echt in die stad geboren zijn. De drummer Art Taylor is in ieder geval wel in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Kennelijk gedijen vooral drummers in het lawaaierige, hectische klimaat van een stad als New York. Overigens is Thelonious Monk weer een typisch voorbeeld van een import New Yorker. Hij is geboren in het stadje Rocky Mount in North Carolina in 1917. En op zijn vierde is hij in New York terechtgekomen. En daar begon hij in 1940 zijn carrière als onvermoeibaar experimenterende pianist in de Harlemse jazzclub Minton's Playhouse, om daar in 1976 te eindigen met een onzeker mechanisch optreden in het Newport Jazz Festival. Toen hij in 1982 op 64-jarige leeftijd overleed, had hij de piano al jaren niet meer aangeraakt. Maar in 1959 zijn de creatieve vermogens van Monk nog in topvorm. Luister maar naar de wereldpremière van Played Twice.

Je hoorde Thad Jones cornet, Charlie Rouse tenorsax, Thelonious Monk piano, Sam Jones bass en Art Taylor drums in Played Twice. Art Taylor maakte zijn eerste opnames in 1951 als sideman bij de bassist Oscar Pettiford en de tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Toen hij in 1995 overleed, had hij meer dan 300 opnamesessies op zijn naam staan, die voor het grootste gedeelte plaatsvonden in zijn glorieperiode. En dat was in de jaren 1953 tot 1963. Het is tekenend voor de veelzijdigheid van Art Taylor dat hij altijd precies datgene biedt waar op dat moment behoefte aan staat. Als bewijs hoor je nu zijn eigen sextet Taylor's Wailers met Well You Needn't. En daarin treft hij heel secuur die avontuurlijke, uitbundige toon waar de Monk-composities het meest bij gebaat zijn. Uiteraard gebruikt hij wel de genegenheid om zijn eigen drumkunsten een tamelijk prominente plek te bezorgen. Je hoort achtereenvolgens Donald Byrd, trompet, Charlie Rouse, tenorsax, Jackie McLean, alt, Ray Briand, piano, Art Taylor, drums, en de bassist is Wendell Marshall.

of Minor was dat door Taylor's Whalers. Straight, No Chaser door Taylor's Tenors bevat twee warmbloedige tenorsolo's. De eerste via het linkerkanaal is van Frank Foster en de tweede solo via het rechterkanaal is van Charlie Rouse. En verder hoor je nog Walter Davis piano en Sam Jones bas.

Straight No Chaser door Taylor's Tenors. En we sluiten af met Epistrophe, afkomstig van de LP 80's Delight. Je hoort Stanley Turrentine, tenor Dave Burns, trompet, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en een duet tussen de conga-speler Carlos Valdez en de drummer Art Taylor. Volgende week deel 2 over de samenwerking tussen drummer Art Taylor en pianist Thelonious Monk. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.

Hardbop Boulevard, aflevering 22, want het is 3:30. Radio 6, concertzender, magazine. En in Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan een van de meest stimulerende ritmesecties van de jaren 50. Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. In de tweede helft van de jaren 50 vormen de bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones een uitzonderlijk solide ritmetandem. Dat koppel heeft achtereenvolgens samen met de pianisten Red Garland, Bill Evans en Wynton Kelly een robuuste en inspirerende ritmesectie geleverd aan de verschillende bands van Miles Davis tussen 1955 en 58. Met een van de vitaalste pianisten van de hardbop, Kenny Drew, gaan Chambers en Jones in dezelfde periode de samenwerking aan. Resultaat: 5 LP's die inmiddels zo'n halve eeuw oud zijn, maar nog steeds zinderen van de energie en het speelplezier. Op de plaat Chambers Music uit 1956 speelt saxofonist John Coltrane mee. De Kenny Drew Trio, ook uit 1956, wordt later heruitgebracht onder de veelzeggende titel The Tough Piano Trio. In 1957 zijn ze van de partij als John Coltrane een daad stelt met Blue Train. En in 1961 volgen dan nog Whistle Stop met trompetist Kenny Dorham en Dexter Calling met saxofonist Dexter Gordon. Op Dexter Calling staan 2 composities van Kenny Drew. Eerst horen we Modal Mood en daarna Clear the Decks.

Dit is Radio 6 met Hardbop Boulevard van de Concertzender. En je hoorde Modal Mood en Clear the Decks, afkomstig van de LP Dexter Calling. En dat is de tweede titel uit een serie Blue Note platen waarmee tenorsaxofonist Dexter Gordon zijn terugkeer in de jazzwereld luister heeft bijgezet. Een paar weken na het vastleggen van Dexter Calling reisde Kenny Drew in de zomer van 1961 naar Parijs om van daaruit zijn geluk in Europa te beproeven. Uiteindelijk werd in januari 1964 Kopenhagen zijn definitieve woonplaats en daar is hij in augustus 1993 ook overleden, 64 jaar oud. Op de LP Whistle Stop van trompetist Kenny Dorham heerst een opgewekte en vaak zelfs uitbundige stemming die voor een groot deel wordt veroorzaakt door de energieke en uitdagende ritmesectie. Philly Twist is een energiek bluesnummertje dat Kenny Dorham heeft opgedragen aan Philly Joe Jones, die wonderlijk genoeg maar een kort solomoment krijgt toebedeeld. Hier is Philly Twist.

Philly Twist was dat. Een van de populairste albums van saxofonist John Coltrane is Blue Train uit 1957. Een onmisbare bijdrage aan het succes van deze plaat wordt geleverd door de stuwende, uitdagende ritmesectie die weer bestaat uit Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. De opname vond plaats midden in een langdurig engagement dat Coltrane aan de New Yorkse jazzclub The Five Spot bond als lid van het kwartet van Thelonious Monk. Omdat de Blue Note label bereid was om te betalen voor de repetities, klinkt het gelegenheidssextet behoorlijk ingespeeld. En bovendien hadden Coltrane, Chambers en Jones al een paar jaar ervaring met elkaar opgedaan in de band van Miles Davis.

Riffje, geschreven door John Coltrane. En zoals het een echte leider betaamt, is de eerste solo voor hem een ontboezeming met een snijdende toon, waarin tegelijkertijd veel bitterzoet mededogen doorklinkt. En alleen al om deze lange majestueuze solo is de plaats zijn geld dubbel en dwars waard. En dan is drummer Philly Joe Jones ook nog eens ongelooflijk op dreef. We laten het dadelijk allemaal horen. Maar eerst wil ik even vertellen wat je volgende week in Hardbop Boulevard kunt verwachten. Drummer Art Taylor met composities van Thelonious Monk. Samenstelling Peter Smits. En hier is het laatste nummer van vandaag, Blue Train.

Tijd voor Hardbop Boulevard. Aflevering 21, The Tough Piano Trio. Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Vandaag besteden we in Hardbop Boulevard aandacht aan dat trio. De stukken die we laten horen zijn alle vijf stukken dus, afkomstig van de Riverside LP, de Kenny Drew Trio uit 1956. De combinatie Drew, Chambers en Jones is een van de meest swingende en inspirerende pianotrio's die de hardbop heeft voortgebracht. En toch is dat trio maar op vijf LP's te horen. In het voorjaar van 1955 treden Paul Chambers en Philly Joe Jones in dienst bij Miles Davis. En die ziet in Red Garland zijn ideale pianist. En die pianist uit Dallas heeft een lichter touché en laat meer lucht en meer ruimte in zijn spel dan de manhaftige, doelgerichte Kenny Drew. Miles Davis mag dan uitgesproken opvattingen hebben over de rol van de pianist. Zijn werknemers zijn er in ieder geval niet eenkennig door geworden. De stokenbrandkwaliteiten van Paul Chambers en Philly Joe Jones komen in het gezelschap van Kenny Drew, een doortastende, heftig swingende hardbopper, uitstekend tot hun recht. Luister maar eens naar hun robuuste aanpak van twee standards. Caravan, geschreven door Juan Tizol in 1936, toen hij trombonist was in het orkest van Duke Ellington. En Come Rain or Come Shine, een compositie van Harold Arlen uit 1946.

Come Rain or Come Shine was dat. En daarvoor hoorde je Caravan. De pianist Kenny Drew is in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Herbie Nichols, Duke Jordan, Elmo Hope, Bud Powell, Randy Weston, Moll Waldron, Walter Bishop en Freddie Redd bijvoorbeeld. En net als Kenny Drew zijn deze pianisten allemaal geboren in de jaren 20. En ook net als Drew hebben deze generatiegenoten stuk voor stuk een heel herkenbare eigen pianostijl ontwikkeld. En daardoor kon New York ook in de tweede helft van de 20e eeuw een bloeiende jazzpianostad blijven. Net als in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw met onder meer Fats Waller. Hoewel er tussen 1953 en 1960 10 platen van Kenny Drew in Amerika uitkomen, besluit hij in 1961 om zijn geluk in Europa te gaan beproeven. Via Parijs komt hij al snel in Kopenhagen terecht en daar overlijdt hij in 1993 vlak voor zijn 65e verjaardag. Van die robuuste, zelfverzekerde LP, de Kenny Drew Trio, laten we nu nog 3 stukken horen. Weirdo, een compositie van Kenny Drew. It's Only a Paper Moon, dat is een standaard van Harold Arlen. En Blues voor Nika, ook van de hand van Kenny Drew.

0: Je luistert naar Blues voor Nika door het Kenny Drew Trio. Volgende week in Hardbop Boulevard het Kenny Drew Trio als de gedroomde ritmesectie. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Radio 6.

Dat was Awful Mean, een compositie van Paul Chambers, gespeeld door een gelegenheidskwartet onder leiding van diezelfde Paul Chambers op bas, met verder nog Cannonball Adderley op altsax, Wynton Kelly op piano en Philly Joe Jones op drums. In het begin van 1955 is Miles Davis intensief op talentenjacht. Hij haast op muzici die de gedragsregels van de bebopwereld een beetje vrijpostig durven te interpreteren, en ze moeten ook over veel solistische potentie beschikken. Want als geen ander is Miles Davis zich bewust van de grote mogelijkheden van het zojuist aangebroken LP-tijdperk. Veel meer vrijheid om de stukken van grote spanningsbogen te voorzien en tevens veel meer ruimte voor de solisten. Eind april 1955 heeft Miles Davis zijn nieuwe groep rond. Sonny Rollins, tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas, Philly Joe Jones op drums. Maar die Sonny Rollins zit niet lekker in zijn vel. En in september 1955 stapt hij alweer op. Via een tip van Philly Joe Jones wordt de volstrekt onbekende John Coltrane zijn opvolger. Na de feitelijke lancering van het nieuwe vaste quintet van Miles Davis duurt het bijna een jaar voordat het prestige-label begin 1956 de eerste plaat op de markt brengt, maar via radio- en televisieuitzendingen, het Newport Jazz Festival en langdurige verbintenissen met jazzclubs in steden als Philadelphia, Baltimore, New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco en uitzinnige recensies is het quintet al geruime tijd een nationale sensatie. Dankzij de lange solo's die Miles Davis zijn werknemers gunt en de algehele euforie die het quintet omgeeft, ontstaat al snel de indruk dat we hier te maken hebben met een all-star band. Tal van jazzlabels openen dan ook al snel de jacht op de afzonderlijke leden van het quintet. De Benjamin van de band, Paul Chambers, die zo'n 10 jaar jonger is dan zijn collega's, heeft begin 1956 als eerste een contract te pakken. Na 4 sfeervolle, zeer goed ontvangen LP's voor het gedegen Blue Note-label gemaakt te hebben, gaat Paul Chambers in 1959 met het rommelige VJ-label in zee. Tijd voor een sfeervol, iets wat rafelig stuk in medium tempo, met aan het eind een geplukte bassolo. Hier is Shades of Blue.

Dat was Shades of Blue. Paul Chambers is in feite een aanhanger van de klassieke walking bass-stijl, waarvan de fundamenten zijn ontwikkeld tussen 1940 en 1950 door bassisten als Jimmy Blanton, Ray Brown en Oscar Pettiford. Net als zijn grote voorgangers voorziet Paul Chambers de bands, waarin hij meespeelt, altijd van een warm en energiek kloppend hart. Hij is zeer aanwezig, maar nooit opdringerig. Zijn notenkeuze is onvoorspelbaar, maar nooit aanstellerig. Ook in de langste nummers wordt zijn spel nooit mechanisch of routineus. Op een hele natuurlijke en stimulerende manier blijft hij zijn collega's voeden met zijn verrassende en opwekkende baslijnen. Ook als solist weet hij de aandacht moeiteloos vast te houden, al zijn er nogal wat critici die de intonatie van met name zijn gestreken bassolo's op het randje vinden. Na zijn 4J-plaat Go volgde er in 1960 nog een soloplaat, First Baseman. En hoewel er aan zijn samenwerking met Miles Davis in 1962 een eind komt, blijft hij in hardbopkringen een veelgevraagd muzikant. Hij begint echt mechanisch of routineus. Op een hele natuurlijke en stimulerende manier blijft hij zijn collega's voeden met zijn verrassende en opwekkende baslijnen. Ook als solist weet hij de aandacht moeiteloos vast te houden, al zijn er nogal wat critici die de intonatie van met name zijn gestreken bassolo's op het randje vinden. Na zijn 4J-plaat Go volgde er in 1960 nog een soloplaat, First Baseman. En hoewel er aan zijn samenwerking met Miles Davis in 1962 een eind komt, blijft hij in hardbopkringen een veelgevraagd muzikant. Hij begint echter ernstig met zijn gezondheid.

Dat was Eastbound. En tot slot nu Train's Blues. Een compositie van John Coltrane. En de noten in de solo van Paul Chambers vallen weer prachtig op hun plaats. En Kenny Drew komt ook weer sterk uit de hoek. Volgende week in Hard Bop Boulevard. Paul Chambers en saxofonist John Coltrane. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. En je hoort het al, hier is Train.

Het is 3:30. Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag aandacht voor pianist Kenny Drew. Thelonious Monk, Bud Powell, Wynton Kelly en Horace Silver zijn hem voorgegaan. Maar in april 1953 is Kenny Drew aan de beurt. Hij is dan de vijfde bebop-pianist die voor het Blue Note-label een trio-LP mag maken. Op deze debuut-LP, Introducing the Kenny Drew Trio, wordt Kenny Drew geassisteerd door Curly Russell en Art Blakey. En die drie muzici hebben elkaar in 1952 al grondig leren kennen als ritmesectie van het kwartet van bebop-klarinetist Buddy DeFranco, die als een zelfverzekerde virtuoos alleen maar met superieure begeleiders wenste te werken. Yesterdays, dat is sinds 1933 bij jazzmuzici een geliefd vertrekpunt. En ook een bopper als Kenny Drew is gek op deze song van Jerome Kern. Net als bij zijn grote inspiratiebron, Bud Powell, zit er in deze vroege opname van Kenny Drew veel liefde voor de melodie. En ook nog allerlei sporen van de pianisten uit het swingtijdperk. Luister maar.

Yesterday's door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren. Krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is. En 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hard Bop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

Dat was Everything Happens to Me. En dan is het 1957 en het lijkt wel of Kenny Drew opeens van zijn geloof is gevallen. Geen funky hardbop avonturen meer, maar alleen nog zoetgevoiste melodietjes en parelende loopjes. Voor het Riverside-label speelt hij 3 LP's vol. A Harry Warren Showcase, A Harold Arlen Showcase en I Love Jerome Kern. Maar aan het eind van het jaar, 1957, waarin hij zich meer een in bedwang gehouden promotiemedewerker voor de Great American Songbook moet hebben gevoeld dan een ongeremde improvisator, dan, in 1957 dus, slaat hij terug. Het programma omvat weer alleen maar nummers die afkomstig zijn uit het gouden liedrepertoire. 8 songs die geschreven zijn door het duo Rodgers en Hart, zoals ze voorkomen in de film Pal Joey. De meeste jazzmuzici beschouwen de composities van Richard Rodgers als een krachtige springplank voor hun improvisaties. En dat is met het rauwe, uitdagende materiaal uit Pal Joey nog sterker het geval. Met de 2 zielsverwanten, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones, is het Kenny Drew dan wel toevertrouwd om er een zinderend, heftig, swingend feestje van te maken. We laten van de LP Pal Joey 3 stukken horen. Do It The Hard Way, Bewitched, Bothered and Bewildered en The Lady Is A Tramp.

Bewitched, Bothered en Bewildered. En met The Lady is a Tramp besluiten we dadelijk het programma over de vroege Kenny Drew. Volgende week in Hardbop Boulevard, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Diedwien van Delft en de techniek werd vanmiddag gedaan door Jaap Dijker. En je hoort het al op de achtergrond, The Lady is a Tramp.

is Monk zijn keus op Charlie Rouse laat vallen. Want het quintet dat Rouse samen met de hornist Julius Watkins leidt, de Jazz Modes, vertoont veel compositorisch benul. En bovendien zitten zijn tenorsolo's intelligent en fraai in elkaar. Charlie Rouse en Thelonious Monk kunnen het prima met elkaar vinden. En Rouse zal tot 1969 bij Monk in dienst blijven. Mede dankzij de intensieve omgang met de composities van Monk gaat Charlie Rouse zelf ook componeren. Luister naar Little Rousing.

Dat was Little Rousing, opgenomen in december 1960... met Charlie Rouse op tenorsax. En verder nog de Red Garland-bewonderaar Billy Gardner piano... Pick Morrison bas en Dave Bailey drums. Het tempo lag hoog in dit vriendelijke funky nummer... maar dat ging niet ten koste van het omvloerste, lichtelijk verkoude geluid... dat een van de opvallendste kenmerken is van de stijl van Charlie Rouse. Ook het volgende stuk komt weer uit de pen van Charlie Rouse. Maar de ritmesectie bestaat nu uit Hugh Lawson, piano, Bob Crenshaw, bas en Ben Reilly, drums. En nog even een tip, besteed bij het luisteren wat extra aandacht aan de baspartij in Let Me.

Het moet je zijn opgevallen dat de basnoten nogal nadrukkelijk bromden en zoemden. Die opvallende aanwezigheid in het klankbeeld is eerder aan het instrument dan aan de bassist te danken. Rob Crenshaw bespeelt hier namelijk geen conventionele akoestische contrabas, maar een elektrische bas. Hij is zijn carrière wel begonnen op een akoestische bas, maar bij een verkeersongeluk in 1965 liep hij schade op aan zijn rug. En daardoor was hij gedwongen om over te schakelen op een instrument dat fysiek wat minder zware eisen stelde. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt, want Bob Crenshaw is er als eerste in geslaagd op dit instrument niet alleen een duidelijk hoorbare, maar ook een min of meer natuurlijke toon voor te brengen, waardoor hij het pad heeft geëffend voor mensen als Stanley Clarke, John Patitucci, Steve Swallow en Christian McBride. Overigens is in het volgende stuk weer de traditionele akoestische bas van Peg Morrison te horen, net als het vederlichte drumspel van Dave Bailey, Rouse's Point.

Dat was Rouse's Point, een ultrakort vertreksignaal dat heel erg aan Sonny Rollins doet denken. In het volgende stuk is Hugh Lawson weer van de partij, die net als Tom Flanagan, Barry Harris en Roland Hanna afkomstig is uit Detroit. Hij is overleden in 1997 op 61-jarige leeftijd. Deze fijnzinnige vakman heeft slechts 3 cd's op zijn eigen naam staan. Maar als begeleider vind je hem wel op talloze platen. En dat komt omdat hij de favoriete pianist was van veel belangrijke Amerikaanse bandleiders. Zo is hij te horen op wel 20 LP's van Yusef Lateef, waarop hij zich meestal van een ingetogen kant laat zien. In Little Sherry speelt hij echter een zeer gespierde, uitbundige solo.

Toen Jimmy Woods de jazzwereld versteld deed staan met Awakening en Conflict, was hij werkzaam als sociotherapeutisch medewerker in een jeugdgevangenis in Los Angeles. En het is niet uitgesloten dat hij daar zijn carrière heeft vervolgd. Volgende week in Hardbop Boulevard, het eerste deel van het tweeluik dat gewijd is aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard en vandaag het tweede deel van een drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. Jimmy Woods, geboren in 1934 in St. Louis, Missouri. Hij groeide op in het frisse klimaat van de liberale havenstad Seattle, de grootste stad van de noordwestelijke staat Washington. In het schoolorkest krijgt hij de beginselen van het klarinetspel onder de knie. Zo rond 1949, hij is dan 15 jaar oud, mag hij op tenorsax meespelen met de band van de lokale grootheid Bumps Blackwell. En daar loopt hij tegen het lijf Quincy Jones en die woont ook in Seattle. Quincy Jones speelt niet alleen trompet, maar schrijft als 15-jarig wonderkind ook al arrangementen voor de band van Bumps Blackwell. En ook Ray Charles, die als kleine zelfstandig op 17-jarige leeftijd in Seattle terechtkomt in 1948, ook hij duikt regelmatig op in de band van Bumps Blackwell. Binnen een paar jaar zullen ze allemaal uitzwermen. Quincy Jones gaat studeren met een riante studiebeurs aan de Berklee School of Music in Boston. Ray Charles verhuist in 1950 naar Los Angeles om daar nog datzelfde jaar zijn eerste hit te scoren, Baby, Let Me Hold Your Hand. En de onvermoeibare regelneef Bumps Blackwell verhuist in 1953 naar Los Angeles om aan de slag te gaan als producer van de vroegste hits van Little Richard en Sam Cooke. En dan Jimmy Woods. Die gaat van 1952 tot 1956 zijn militaire dienst vervullen bij de luchtmacht. Daar houdt hij zijn techniek op peil met het spelen in dans- en feestorkesten. In de herfst van 1956 gaat hij wonen in Los Angeles. En daar trekt hij pas 5 jaar later de aandacht van Lester Koenig, de eigenaar van Contemporary Records. Die stelt hem in staat om zijn debuut als bandleider te maken met Awakening.

En dat was Little Jim, een compositie van Jimmy Woods, opgedragen aan zijn zoontje. Het is frappant hoe de aanstekelijke vitaliteit en de onvoorspelbare wendingen van zijn improvisaties ook doorklinken in zijn composities. Zo is Little Jim geschreven op basis van een ongebruikelijke schikking van 6 blokjes van 8 maten. En toch slaagt Jimmy Woods erin om dit onconventionele stuk heel natuurlijk te laten overkomen. Iemand die zich in dit avontuurlijke klimaat ook volkomen op zijn plaats voelt, is de bassist Gary Peacock. Luister maar naar zijn inleiding tot Roma.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan een vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult in Duitsland van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas. Na zijn militaire dienst maakt hij in 1957 in Duitsland zijn eerste platen. Dat doet hij met tenorsaxofonist Hans Koller, gitarist Attila Zoller, trombonist Albert Mangelsdorf en met Bud Schenk en Bob Cooper, die dan in Duitsland op tournee zijn. Als Peacock in het voorjaar van 1958 aan de Amerikaanse westkust opduikt, kan hij zonder auditie terecht bij de band van Bud Schenk. Met Bud Schenk en Larinda Almeida maakt hij in een korte tijd 6 LP's. Daarop kun je horen dat de erfenis van de bassist Scott Lavaro, die op 25-jarige leeftijd in 1961 is verongelukt, bij hem in veelbelovende handen is. Een van de eerste platen waarop Carrie Peacock zijn beloftes begint in te lossen is Awakening van Jimmy Woods uit 1962. In het volgende stuk, Look to Your Heart, een bitterzoet walsje van Jimmy Woods, is George Tucker de bassist. Hij is natuurlijk lang niet zo vrijgevochten en virtuoos als Carrie Peacock. Maar met zijn stuiterende basnoten levert hij een veerkrachtig ritmefundament. Verder hoor je ook nog Andrew Hill piano en Elvin Jones drums.

Het iets wat wazige walsje Look to Your Heart. Het werd gespeeld door Jimmy Woods, alt sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass en Elvin Jones drums. Dit is Radio 6, het programma Hardball Boulevard. Vandaag het tweede deel van een Jimmy Woods drieluik. Trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land komen nu de gelederen versterken om de volgende compositie van Jimmy Woods onder handen te kunnen nemen. Luister naar Conflict.

0: De laatste klanken van Conflict, de compositie van Jimmy Woods. Gespeeld door Jimmy Woods himself, alt sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass, Alvin Jones drums. En de geleden werden versterkt door trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land. Ja, daarmee besluiten deze tweede uitzending over Jimmy Woods. Volgende week in Hardbop Boulevard, het derde en laatste deel rond Jimmy Woods. Hardbop Boulevard, zondag 2 maart dus, om 3:30. In het laatste deel van het drieluik horen we deze expressieve al Jimmy Woods in kwartet, quintet en sextet bezetting, maar ook in twee stukken met de big band van Gerald Wilson. Bij de band van Gerald Wilson speelt hij, 31 jaar oud, zijn allerlaatste solo om daarna spoorloos te verdwijnen. Volgende week, zondag 2 maart, om 3:30 tot 4:00 hier op Radio 6 in Hardbop Boulevard. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Wil je reageren op dit programma? Dan kun je ons mailen hardbopboulevard@radio6.nl. Dus hardbopboulevard@radio6.nl voor al je vragen over dit programma. En volgende week, ik kijk nog even verder vooruit wat we dan op de zondag jazzmiddag hebben. Niet alleen Hardbop Boulevard, maar ook Moaning the Blues. Dan aandacht voor T-Bone Walker. Volgende week zondag om 2:00.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd. Op 14 maart wordt Quincy Jones 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan staat Radio 6 een hele dag in het teken van deze veelzijdige producer, arrangeur, componist en tekstschrijver. Een dag lang alles over Quincy Jones, maar vooral een dag lang zijn mooiste muziek.
2: Wereldberoemd.
1: Luister dus op vrijdag 14 maart naar deze wereldberoemde dag met in de hoofdrol Quincy Jones, uiteraard op Radio 6.
0: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Dit 3:30, het eerste programma van de drieluik dat gewijd is aan alt-saxofonist Jimmy Woods. En de allereerste plaat waarop Jimmy Woods valt te beluisteren is Looking Good van de trompetist Joe Gordon.

En dat was A Song for Richard, een compositie van Joe Gordon. Deze hardbop trompetist is geboren in Boston 1928. Hij heeft zijn sporen verdiend aan de Oostkust in het veelijzende gezelschap van Charlie Parker, Art Blakey, Dizzy Gillespie en Horace Silver. Maar in 1959 verhuisde hij naar de Westkust om toe te treden tot het quintet van drummer Shelly Manne. En daar steken de critici zo uitbundig de loftrompet over zijn warme, transparante spel dat hij in 1961 voor het Contemporary label een plaat onder eigen naam mag maken. Op deze plaat is ook de ongrijpbare saxofonist Jimmy Woods van de partij. Hij zorgt er met zijn holle, lichtelijke, jankende toon voor dat dit quintet een onconventionele sound voortbrengt. Ook het volgende nummer is weer een compositie van Joe Gordon. Je hoort Jimmy Woods, alt sax, Joe Gordon, trompet, Dick Whittington, piano, Jimmy Bond, bas en Milt Turner, drums. En de blazers hebben de opdracht om tijdens elkaar solo's een houvast en structuurverschaffende riff te spelen. Vandaar de naam van dit stuk, Cope Blues.

Classical Blues. Jimmy Woods, geboren 1934 in St. Louis, Missouri. En daar komt ook bassist Jimmy Blanton, trompetist Clark Terry en saxofonist, componist Oliver Nelson vandaan. Jimmy Woods groeit op in Seattle, Washington, speelt klarinet in het schoolorkest en kijkt zijn piepjonge stadgenoot Quincy Jones op de vingers, die op 16-jarige leeftijd al arrangementen schrijft voor de band van een plaatselijke grootheid, Bumps Blackwell. Van 1952 tot 1956 vervult hij zijn militaire dienst bij de luchtmacht en daar speelt hij tenorsax in feesten en partijen en orkesten. En hij doet incidenteel ook mee aan sessions in Los Angeles. Na zijn tijd bij de luchtmacht doet hij veel fundamentele ervaring op met de Rhythm and Blues Band van Roy Milton, Big Maybell en Jimmy Witherspoon. Maar de vraag naar dit soort muziek neemt af. En tot overmaat van ramp wordt zijn tenorsax ook nog eens gestolen. Op een gegeven moment krijgt hij van een vriend de altsaxofoon in handen. En die altsaxofoon, dat wordt zijn grote liefde. Trompetist Joe Gordon hoort hem in de band van de legendarische West Coast bandleider Horace Tapscott en is bijzonder gecharmeerd van de avontuurlijke altsaxofonist. Hij bezorgt Jimmy Woods een vliegende start door hem op zijn plaat Looking Good prominent in de etalage te zetten. Een jaar later, 1962, maakte hij zijn debuut als eigen baas met Awakening. Op die plaat staat het nummer Circus van componist Louis Alter en tekstdichter Bob Russell. We horen in dit zelden gespeelde stuk een zeer gematigde Jimmy Woods, die hier, nogal onmerkelijk, qua stijl nog het meeste lijkt op een kruising van twee tenorsaxofonisten, Oliver Nelson en Booker Irvin.

Jimmy Woods met Circus. Ook van een evergreen, bijvoorbeeld als Love for Sale van Cole Porter, maakt Jimmy Woods iets bijzonders. Voordat de zesmansband stevig van leer mag trekken, speelt hij eerst een verleidelijke a cappella inleiding. En vervolgens horen we hem als een super bewegelijke solist en als dominante aanvoerder. De eerste trompetsolo die je hoort is van Joe Gordon. De tweede trompetsolo is afkomstig van Martin Banks, die iets vloeiender speelt en wat omvloerster toon heeft dan zijn voorganger. Hier is Love for Sale.

De laatste klanken van Love for Sale, waarin we een bazige Jimmy Woods horen soleren. En verder nog de pianist Amos Trice en de trompetisten Joe Gordon en Martin Banks. Jimmy Woods is niet alleen een energieke en avontuurlijke solist. Hij schrijft ook effectieve spirituele composities, zoals in A New Twist. Daarin neemt hij het nadrukkelijk funky spel van veel van zijn tijdgenoten op de hak. Met hierbij het warme, bugelachtige geluid van Martin Banks. Hier is A New Twist.

Zo klonk een nieuw twist. Vandaag hebben we vooral aandacht besteed aan de solistische escapades van Jimmy Woods. In de volgende aflevering van Hardbop Boulevard zal Jimmy Woods ook uitgebreid aan bod komen als componist. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek werd verzorgd door Jaap Dijker. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot een andere keer. En dan is het nu tijd voor Hardbop Boulevard. Daarin vandaag aandacht voor de raadselachtige altsaxofonist Earl Andrzej. En ik begin met een hectisch stuk van Earl Andrzej zelf, Freeway.

Zo klonk Freeway, een jachtige staccato blues die Andurts aan haar eigen zeggen in 5 minuten heeft geschreven. En daarbij stond op haar ogen de Harbor Freeway, een belangrijke superdrukke verkeersader in Los Angeles. Een stuk wat te vinden is op Out of Sight, de eerste en ook enige LP die Andurts heeft opgenomen, maart 1962, voor het Pacific Label. En dan de ritmesectie, die bestaat uit Jack Wilson, piano, George Morrow, bass en Donald Dean, drums. Ook de nu volgende overbekende song, All the Things You Are, klinkt net zo fris en uitbundig als Freeway. Alsof Andurts en zijn secondanten dit stuk voor het eerst van hun leven onder handen nemen. Jack Wilson pendelt tussen het klavercimbel en de vleugel.

All the Things You Are. De auteur van de hoesteksten van LP Out of Sight, dat is John William Hardy. En die voorziet rond de jaren 60 bijna alle Pacific-platen van uitgebreide informatie en toelichtingen. Maar kennelijk is Earl Andurza niet erg scheutig met het verstrekken van persoonlijke gegevens. Want we komen weinig of niets te weten over zijn geboortedatum, scholing of loopbaan. Uit de hoestekst kun je slechts afleiden dat Earl Andurza is geboren in Los Angeles. Verder dat Charlie Parker en Lee Konitz tijdens de hoogtijdagen van de moderne jazz zijn belangrijkste invloeden waren. En dat hij en Eric Dolphy dezelfde docenten hebben gehad. Deze Lloyd Rees heeft zowel Dolphy als Andurza onderwezen in de fijne kneepjes van de alternatieve fingerzetting. En daardoor kun je de hogere regionen van de saxofoon bereiken, het zogenaamde altissimo-register. En het kan geen toeval zijn dat twee alt-saxofonisten die op het gebied van toonvorming en zinsbouw zoveel verwantschap met elkaar vertonen, les hebben gehad van dezelfde leraar. Het volgende stuk is ook weer van de hand van Earl Andurza. Hier is Benign.

Het spel van Earl en Dirtza vertoont invloeden van Charlie Parker, Lee Konitz en Eric Dolphy. Maar de grootmeesters uit nog een eerdere periode hebben overduidelijk ook hun sporen achtergelaten in het spel van Dirtza. Ik noem Pete Brown, Tab Smith, Louis Jordan of Earl Bostic. Die pikante combinatie van traditionele en bijna avant-gardistische elementen in het spel van Dirtza is enorm gebaat bij een intelligente en flexibele ritmesectie. Bassist George Morrow is met zijn 36 jaar de veteraan van het gezelschap. Een oersolide aanhanger van de walking bass traditie. Drummer Donald Dean is 24 en de Benjamin van het gezelschap. Hij swingt er bescheiden en onbevangen op los. Jack Wilson is nog maar 25 jaar oud, de pianist. Niet alleen een fijnzinnige, stimulerende begeleider, ook zijn heldere, gearticuleerde solo's blijken iedere keer weer pakkende juweeltjes. En dat geldt zeker voor zijn lange solo in Lonesome Road.

Lonesome Road. En ten tijde van deze opnames was Earl Andersa zo tussen de 30 en 35 jaar. Hij leefde toen al als een kluizenaar ergens buiten Los Angeles. Na 1963 is er nooit meer iets van hem vernomen. Maar dankzij de cd hebben we gelukkig nog contact met hem. Zoals met dit I'll Be Around.

Earl and Dirtza samen met pianist Jack Wilson. In oktober 2007 is hij overleden, pianist Jack Wilson. Hij was toen 71 jaar oud. Dat gebeurde na een lange loopbaan die hem uiteindelijk toch weinig roem heeft bezorgd. En zo even was hij samen met alt-saxofonist Earl and Dirtza, de man die centraal stond in dit programma Hardbop Boulevard. Volgende week aandacht aan West Coast saxofonist Jimmy Woods. Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door Jaap Dijker. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot een andere keer. Laten we verder gaan met Hardbop Boulevard. Vandaag het laatste deel van de drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. En vandaag de jaren vanaf 1962. In de periode 62 tot 91 is Teddy Edwards meer bezig met ambachtelijk overleven dan met solistisch gloriëren. Hij draait mee in de begeleidingsband van vocalisten als Helen Humes, Mel Torme, Sarah Vaughan, Lou Rawls, Nancy Wilson of Loris Alexandria. Men doet soms een beroep op hem als arrangeur. Gerald Wilson, Benny Goodman, Mel Jackson en Jimmy Smith hebben af en toe een klus voor hem. Ook met platen onder eigen naam wil het in deze grauwe periode niet erg lukken. Slechts 6 stuks, en heb ik het over 30 jaar, en ze delen in de algehele malaise van deze periode. Maar tussen 1991 en 2001 kan hij gelukkig een groot deel van de verloren jaren inhalen. Zoals met dit Elfie.

De laatste klanken van Elfie, een compositie van Burt Bacharach. Een Spartaanse versie door Teddy Edwards. Opgenomen eind 94 in de Harmelodic Studio in Harlem. En een nummer afkomstig van de cd Tango in Harlem. Teddy Edwards, daar hebben we het over, die heeft het druk in die laatste week van december 1994. Hij moet ook nog naar Englewood Cliffs, een zeer blank en welvarend voorstadje van New York, aan de overkant van Hudson. Hij heeft daar een afspraak met de befaamde Rudy Van Gelder, die veel honderden Blue Note Prestige en Savoy platen aan hun transparante, heldere Rudy Van Gelder sound heeft geholpen. Het is de bedoeling om in de studio van die legendarische geluidstechnicus een eerbetoon vast te leggen aan 8 klassieke tenorsaxofonisten. En daartoe heeft Teddy Edwards de hulp ingeroepen van een 10 jaar jongere collega, Houston Pearson, geboren in 1934. Niet met de bedoeling om een heftig tenorengevecht met elkaar aan te gaan of om de stijlen van hun grote voorgangers na te bootsen. Nee, de heren zijn van plan om het een hoogstaande conversatie tussen twee gelouterde veteranen te laten worden. En daartoe hebben ze stukken uitgekozen die je automatisch associeert met hun legendarische vertolkers. Lester Leaps In met Lester Young, Body and Soul met Coleman Hawkins, Red Top met Gene Ammons, That's All met natuurlijk Ben Webster, Out of Nowhere met Eddie Lockjaw Davis en tenslotte Girl from Ipanema met Stan Getz. Teddy Edwards en Houston Pearson zitten op deze cd, horn to horn, qua toonvorming en zinsbouw zo dicht in elkaars buurt dat je echt goed moet opletten om ze te kunnen onderscheiden. De toon van Edwards is wat slanker en iets minder gebronst dan die van Pearson, terwijl Pearson vaak wat gladder formuleert dan de nogal grillige Edwards. In Equinox is Houston Pearson het eerst aan zet.

En dat was Equinox, een stuk van John Coltrane, waarvan de eerste versie te vinden is op de Atlantic LP Coltrane Sound uit 1960. Inmiddels bestaan al meer dan 100 uitvoeringen van deze intrigerende Coltrane-compositie. En dan keren we nu terug naar de CD Tango in Harlem. Elvie, wat we net draaiden in de eenmansactie van Teddy Edwards, hebben we al gehoord. In de resterende 11 stukken op die cd wordt Edwards bijgestaan door de 22-jarige basvirtuoos Christian McBride. En ook door een oude kennis uit Los Angeles, drummer Billy Higgins. Higgins heeft in 1960 zijn verheffende invloed doen gelden op de allereerste LP's van Teddy Edwards, Sunset Eyes en Teddy's Ready. Maar ook daarna hebben ze nog vaak samengewerkt. Het titelstuk van de CD, Tango in Harlem, geeft blijk van een ontspannen, luchtige visie op dit Argentijnse cultuurgoed.

Tango in Harlem. Vanaf 1980 gaat Teddy Edwards, de raspende stem van popzanger Tom Waits, van een sierlijke omlijsting voorzien. Hij oogst hiermee veel bewondering in progressieve popkringen. Maar het jazz-establishment blijft nog een hele tijd volharden in het negeren van Teddy Edwards. Na een periode van 10 jaar waarin Edwards geen enkele plaat onder eigen naam heeft gemaakt, verschijnt bij het prestigieuze Verve label in 1991 Mississippi Lad. Als aanjager van de publiciteitscampagne rond zijn ex-werknemer is Tom Waits te gast. In 2 songs geschreven door Edwards zelf. Met Mississippi Lad begint Teddy Edwards een indrukwekkende inhaalrace die uiteindelijk meer dan een dozijn cd's en ook nog enkele dvd's zal opleveren. Op de cd Horn to Horn, met de ondertitel A Two Tenor Tribute to the Tenor Legend, is een product van die inhaalrace. Deze cd bevat uiteraard ook een eerbetoon aan de gigant Dexter Gordon, de Talk of the Town.

En dat was Sunset Eyes, een compositie van Teddy Edwards met solo's van Clifford Brown trompet, Teddy Edwards tenor en Carl Perkins piano. Teddy Edwards ziet op tegen het tourneeschema dat het Clifford Brown Max Roach Quintet moet gaan afwerken. En daarom bedankt hij voor de eer. Uiteindelijk valt de keus dan op Harold Land, die bijna 2 jaar lang stad en land zal afreizen met dit opwindende quintet. En daarna dwingen familieomstandigheden hem ertoe om voortaan niet zo ver van Los Angeles aan de kost te komen. En Sonny Rollins wordt zijn opvolger. Aan het begin van zijn carrière heeft Teddy Edwards samengewerkt met rhythm and blues zangers als Roy Milton, Wynonna Harris en Slim Gillard. Aan het eind van zijn carrière met Tom Waits. In die tussenliggende jaren hebben tientallen andere zangers, onder wie Sarah Vaughan, Nancy Wilson en Mel Torme, eveneens een beroep gedaan op Teddy Edwards. Ook de jump blues zanger Jimmy Witherspoon vindt het comfortabel om de altijd raakformulerende Teddy Edwards in zijn buurt te hebben. Deze versie van When I've Been Drinking is afkomstig van de plaat Singing the Blues uit 1958.

de verende ritmesectie. In tegenstelling tot Jimmy Witherspoon is King Pleasure natuurlijk wel een echte, zei het zeer specialistische jazzzanger. Hij is actief geweest van 1952 tot 1957. Met het album Golden Days blikt King Pleasure in 1960 nog eens terug op zijn ultrakorte carrière als vocalisebeoefenaar. Vocalise, dat is een vorm van jazzzang waarbij de tekst is geschreven op basis van de melodie van een klassieke solo van een belangrijke instrumentalist. Bijvoorbeeld Lester Young, Charlie Parker, Gene Ammons of James Moody. In Parker's Mood, gebaseerd op een solo van Charlie Parker, hoor je behalve een soepel fraserende King Pleasure ook nog Gerald Wiggins en Teddy Edwards.

Aldus deze ingetogen interpretatie van dit overbekende blues van Big Bill Brunzi door Jimmy Witherspoon met pianist Hampton Hawes in

Terry Edwards is al 35 jaar als hij in 1959 zijn eerste LP onder eigen naam uitkomt op het Pacific label. De toepasselijke titel: It's About Time. En deze plaat wordt ontsierd door een pianist, Les McCann, die geen partij is voor Terry Edwards. Maar gelukkig komt er al snel een herkansing. In 1960 brengt Pacific Sunset Eyes op de markt. En op deze LP is de begeleiding wel adequaat. Dan nu Tempo de Blues, een eigen compositie. Daarin klinkt Terry Edwards stoer en trefzeker, maar zijn spel krijgt een extra dimensie door zijn onwaarschijnlijk gevarieerde toonvorming. Daarvan krijgen we in dit nummer met Jimmy Witherspoon ook al een adembenemend staaltje te horen. Verder Ronnie Ball, piano, Ben Tucker, bass en Al Leavitt, drums.

tenorist Terry Edwards. Nadat hij jarenlang is genegeerd door de platenmaatschappijen, maakte hij tussen 1959 en 62 zes LP's onder eigen naam. Op al die platen hoor je een vindingrijke improvisator die nooit zijn toevlucht hoeft te nemen tot stoflappen of tot effect bejag. Luister tot besluit van deze uitzending naar zijn superieure behandeling van twee liedjes uit The Great American Songbook. Om te beginnen, Laura.

0: Aldus Teddy Edwards, tenorsaxofonist, samen met Danny Horton piano, Leroy Vinegar bass en Milt Turner drums. Je hebt geluisterd naar een programma over tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in Hardbop Boulevard hier op Radio 6. Het laatste deel van dit drieluik over Teddy Edwards. En dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door mijn collega Jaap Dijker. Wij zitten hier volgende week zondag weer om 12 uur. En zometeen om 4 uur gaan we verder met het grote geluid en Lex Lamme. En nog meer jazz trouwens op deze middag hier op Radio 6. Zometeen om 5 uur met Off the Record. Dan met Hans Dijkstal. En om 6 uur in het Paleis van de Weemoed. Jazz, blues en het Kauwgomplaatjesgevoel. Nog een hele prettige middag hier op Radio 6.
1: Hardbop Boulevard. En vandaag in Hardbop Boulevard het eerste deel van een drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Teddy Edwards wordt vaak uitgeroepen tot de eerste volgroeide bebop-tenor. Maar hij is in zijn carrière begonnen op de altsaxofoon. En op de vroegste opname die er van hem bestaat, is hij dan ook op dat instrument te beluisteren. Dat studiodebuut maakt Teddy Edwards als lid van de band van Russell Jacquette met een luchtig niemendalletje, Penny's Worth of Boogie. De solisten zijn Russell Jacquette, zang en trompet, Arthur Dennis, bariton, Wild Bill Davis, piano en Teddy Edwards, altsax. De opvallend voortvarende bassist is Charlie Mingus en Chico Hamilton is de drummer. Tijdens een solo krijgt Teddy Edwards van zijn blazende collega's een paar stevige riffs om zijn oren.

En zo klonk Penny's Worth of Boogie. Een stuk dat karakteristiek is voor de overgangsperiode van swing naar bebop. Opgenomen begin 1945 in Los Angeles. Teddy Edwards is in 1924 geboren in Jackson, de hoofdstad van Mississippi. Net als zijn vader en zijn grootvader wordt hij beroepsmuzikant. Als talentvol autodidact gaat hij in 1940, 16 jaar oud, aan de slag in Detroit. Aan het einde van een grote tournee met de band van Ernie Fields, waarin hij de functie van lead alt vervult, raakt hij in november 1944 verzeild in Los Angeles. Daar is het hectische nachtleven rond Central Avenue misschien nog wel intenser en kleurrijker dan wat New York te bieden heeft in Harlem en op 42nd Street. Na afloop van een grote tournee met Coleman Hawkins besluit de gelauwerde trompetist Howard McGee om aan de West Coast te blijven hangen. Hij wil graag met Teddy Edwards aan de slag, maar dan moet hij wel overschakelen op tenor. Het sextet van Howard McGee gaat resideren in de Downbeat, een jazzclub aan Central Avenue. Het is de eerste echte bebop-band aan de West Coast en iedereen wil ze zien. Teddy Edwards moet het iedere avond opnemen tegen de gelouterde tenor James King, die McGee heeft weggelokt uit de band van Andy Kirk. In Mop Mop hoor je eerst een hemelbestormende solo van Howard McGee, gevolgd door een hardhandig mini-duel tussen Teddy Edwards en James King.

Mop Mop was dat. In Deep Meditation maakt Howard McGee ruim baan voor Teddy Edwards, die hier nog niet helemaal los is van Coleman Hawkins.

Deep Meditation was dat. Teddy Edwards is met zijn neus in de boter gevallen. Hij heeft met Howard McGee een ervaren patroon, wiens sterren in deze periode steeds feller begint te stralen. Central Avenue werkt als een magneet op muzikanten uit heel Amerika. En vrijwel dagelijks kan hij tijdens jam sessions veel opsteden van collega's als Dexter Gordon, Wardell Gray en Lucky Thompson. Teddy Edwards maakt snel vorderingen. Zijn toonvorming begint persoonlijker te worden en zijn zinsbouw wordt bewegelijker. Luister maar naar Up in Dodo's Room, een compositie van de pianist Dodo Marmarosa.

Up in Dodo's Room was dat. Behalve Teddy Edwards, die het Bob-idioom aardig onder de knie begint te krijgen, hoorde je Dodo Marmarosa piano, Howard McGee trompet en Arvin Garrison gitaar. Na zijn terugkeer uit Europa heeft tenorsaxofonist Coleman Hawkins in 1939 een geniale interpretatie vastgelegd van Body and Soul. Wat de Mount Everest is voor bergbeklimmen, is deze legendarische versie van Body and Soul voor tenorsaxofonisten. In juli 1947, 8 jaar na Hawkins, doet ook Teddy Edwards een poging. Hij komt een heel eind boven de boomgrens uit, maar de top haalt hij niet echt.

Body and Soul. Tijdens de gloriejaren van de jazzclubs aan Central Avenue, zo tussen 1944 en 1950, zijn tenorenduels een tijdje lang de grote mode. Vooral Dexter Gordon en Wardell Gray mogen tijdens concerten en jam-sessies graag de degens kruisen. In juni 1947 vechten ze een duel uit dat door het Dial-label wordt uitgebracht als The Chase. Deze plaat veroorzaakt zoveel nationale reuring dat Dexter Gordon wordt uitgenodigd ook maar eens met collega Edwards in debat te treden. De monumentale openingsset is van Dexter Gordon. Teddy Edwards dient hem vervolgens van repliek in Hornin' In.

En natuurlijk geen 3 uur, maar 3:30 hier op Radio 6. En vandaag het laatste deel van een tweeluik, gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Dat in het programma Hardbop Boulevard. Het is een gelegenheidscombo onder leiding van trombonist Frank Rosolino, maar het klinkt alsof ze al jaren met elkaar samenspelen. Op de lessenaars ligt een assertief stuk van Stan Levy, de drummer van het gezelschap. Hij heeft het genoemd naar zijn zoons Chris en Dee. En het heet dan ook simpelweg Chris Dee.

En zo klonk Chris D, afkomstig van de LP Free For All, met Frank Rosolino trombone, Harold Land tenor sax, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bass en Stan Levy drums. En dit quintet mag dan wel een ad hoc ensemble zijn, maar de heren werken natuurlijk wel regelmatig met elkaar samen. En dat gebeurt in allerlei wisselende combinaties, onder meer in de Lighthouse All Stars in Hermosa Beach. Stilistisch zitten ze alle vijf op dezelfde ondubbelzinnige hardboplijn. In 1959 maakt Harold Land zijn tweede LP onder eigen naam, The Fox. Ook op deze quintetplaat kun je horen hoe inspirerend het samenspel tussen vijf geestverwanten kan zijn.

En dit was Little Chris, opgedragen aan de 9-jarige zoon van Harold Land. En behalve Harold Land hoorde je pianist Elmer Hope in een tamelijk rebelse bui. En de drummer Frank Butler met zijn gebruikelijke kraakheldere en ook intens melodische aanpak. Trompetist Dupree Bolton was te horen met een uitzonderlijk evenwichtige solo. En hij werd door kenners getipt als de opvolger van Fats Navarro en Clifford Brown. Maar hij zou hierna echter nog maar aan 1 plaat meewerken. Katanga van Curtis Amy. En vervolgens is hij spoorloos verdwenen. Vorig jaar zijn er totaal onverwacht nog een paar stukken met Dupree Bolton opgedolven uit de archieven van Capitol and Pacific. En daar zullen we binnenkort een programma aan wijden. Dan nu weer een stuk van de LP waarmee we dit programma zijn begonnen. Het titelstuk van de plaat Free for All. Een funky blues nummer dat is geschreven door Frank Rosalino. En het stuk eindigt met een abruptheid die typerend is voor het hardpop tijdperk.

Free for All. Een van de opvallendste en ook een van de meest geïnspireerde platen uit de carrière van Harold Land is Impressions of Folk Music, gemaakt in 1963. Op die plaat pakt hij 8 stukken uit het folkrepertoire bij hun lurven en bouwt ze om tot lanceerinrichtingen voor uitzonderlijke bevlogen improvisaties. Luister maar eens naar On Top of Old Smokey.

En dat was On Top of Old Smokey, de hit van de Weavers uit 1951, heb je waarschijnlijk wel herkend. In een lichtelijke, oneerbiedige versie van Harold Land, de trompetist Carmel Jones en de pianist John Houston. In de periode 1961-1962 is Harold Land samen met bassist Red Mitchell de aanvoerder van een quintet. De instrumentatie is doodgewoon. Trompet, tenor, piano, bas en drums, maar wat de groep bijzonder maakt, is het gebruik van structurerende en richtinggevende tussenvoegsels tijdens een solo. De bedoeling is om samenhang tussen thema en solo's te vergroten. Luister naar Rosie Spirit, een compositie van Red Mitchell.

En dat waren Carmel Jones, trompet, Red Mitchell, bass, Harold Land, tenor, Frank Strasseri, piano en Leon Pettis, drums. En met die laatste speelde Harold Land nog in 1947-48 in de Rhythm and Blues Band van de broers Jimmy en Joe Liggins. Tot slot Harold Land in de rol van heldentenor bij de big band van Gerald Wilson.

En zo klonk Los Moros de España, een compositie van Gerald Wilson, met solo's door de vibrofonist Roy Ayres en tenorsaxofonist Harold Land. Volgende week zondag om 15:30, deel 1 van de drieluik, gewijd aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Dit programma, Hardbop Boulevard, werd samengesteld door Peter Smits. Zometeen zit hier collega in het programma The Jazz Connection. Met het komende half uur Hardbop Boulevard, en daarin het eerste deel van de tweeluik gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Veel hardbop muzikanten hebben een rhythm and blues verleden, en dat geldt ook voor Harold Land.

En dat was Homecoming Blues, een overtuigend staaltje Jump Blues uit december 1947. Door Jimmy Liggins en his Drops of Joy. Een van die zeven Drops of Joy is Harold Land, die samen met Charlie Ferguson de tenorpartij voor zijn rekening neemt. Harold Land is nog niet eens 20 en hij speelt al een cruciale rol in de band van de snel doorbrekende Jimmy Liggins. Binnen een paar maanden staan ze met drie nummers in de top 10 van Billboard. I Can't Stop It, Teardrop Blues en Cadillac Boogie. Jimmy Liggins is een ruimdenkende bandleider. Hij gunt zijn begeleidingsband graag de vrijheid om even te ravotten met de bebop-stijl die dan juist in opkomst is. De tweede tenorsolo is van Harold Land.

Now's the Time van Charlie Parker, een zeer ongepolijste versie. December 1947, The Drops of Joy, de begeleidingsband van de rhythm and blues zanger Jimmy Liggins. Harold Land ziet het spelen in deze opwindende West Coast bluesband niet als een roeping, maar meer als een nuttige leerschool. En in de loop van 1948 geeft hij er de brui aan. Er volgt nu een periode met veel onduidelijke baantjes. Het huis van zijn boezemvriend Eric Dolphy in Los Angeles wordt voor hem een soort muzieklaboratorium. Met gelijkgestemde zielen wordt hier dag en nacht gestudeerd en geëxperimenteerd. In het voorjaar van 1954 zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een interessante tenorsaxofonist voor hun nieuwe quintet. En in huize Dolphy krijgen ze Harold Land in het vizier. Met de ritmesectie van dit quintet is hij nu te horen in Darn That Dream.

Tenorsaxofonist Harold Land als balladvertolker met Richie Powell piano, George Morrow bass en Max Roach drums. Na anderhalf jaar vrijwel permanent onderweg te zijn geweest met het Clifford Brown Max Roach Quintet, stapt Harold Land in 1956 over naar de Curtis Counts groep. Dit quintet heeft als standplaats Los Angeles en is niet zo reislustig. Op papier is Curtis Counts de baas, maar in feite heeft iedereen een gelijkwaardige inbreng. Ook hier verkeert Harold Land in stimulerend gezelschap. Jack Sheldon, trompet, Carl Perkins, piano, Curtis Counts bas en Frank Butler drums. Hier is Consultation.

En dat was Consultation, een compositie van Curtis Counts. Headed Land met Jack Sheldon trompet, Carl Perkins piano, Curtis Counts bass en Frank Butler drums. En natuurlijk Harold Land tenor sax. Bij het schrijven heeft Counts gebruik gemaakt van een speciale 12-tons techniek die hij van zijn docent Lyle Murphy heeft geleerd. Het stuk is enigszins dubbelzinnig van karakter. Het combineert een wat wazige, mistige sfeer met een aardse, bluesy inslag. Curtis Counts is zo vereerd met de komst van de gelouterde Harold Land dat hij de eerste LP van zijn groep de titel meegeeft Landslide. En Landslide betekent aardverschuiving, maar ook verpletterende verkiezingsoverwinning. De 28 jaar oude Frank Butler vertoeft voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. En iedereen is zo onder de indruk van de debutant dat hij meteen al een forse solo krijgt toegewezen. Luister wat hij op een loepzuiver gestemd drumstel presteert met stokken, vingers en knokkels.

Op een loepzuiver gestemd drumstel met stokkenvingers en knokkels, zo klonk A Fifth for Frank, waarin Frank Butler liet horen hoe evenwichtig en muzikaal een drumsolo kan klinken. Volgende week het laatste deel van dit tweeluik over tenorsaxofonist Harold Land. Dan een uitzending over zijn toetreden tot het quintet van bassist Curtis Counts en hoe hij een paar platen onder eigen naam maakt. En die behoren tot het beste uit de jaren 50 en 60. Volgende week zondag om 16:30 hier op Radio 6. Het tweede en laatste deel rond de tenorsaxofonist Harold Land. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Zo dadelijk om 16:00 gaan we hier op Radio 6 verder met Jaap Ludeke en zijn programma Ludeke Straight Ahead. Een swingeltuur vol nieuwe cd's uit binnen- en buitenland. En aansluitend zometeen om 17:00 Off the Record. Een wekelijks programma met recente en minder recente jazz-cd's. Gast van de maand vandaag, fluitist Ellen Helmes. Zo dadelijk om 17:00. Mijn naam is Roel Kluver. De afgelopen uren zat ik hier samen met technicus Jaap Dijker. Waarbij de dank je allemaal voor de aandacht. En wie weet, tot een andere keer. Met tot 16:00 Hardbop Boulevard. En daarin vandaag aandacht voor de componist, arrangeur en bandleider Gerald Wilson. Geboren in 1918 werd hij in Shelby, een straatarm stadje in Mississippi. In Detroit volgde hij de muziekafdeling bij de vermaarde Cass Tech High School. En in 1939 treedt hij toe tot de trompetsectie van de band van Jimmy Lunsford. En hij trekt veel aandacht met zijn trompetsolo's in What's Your Story, Morning Glory en Lunsford Special. Hij slaat ook aan het componeren voor de Lunsford Band en met name Yard Dog Mazurka en High Spook bezorgen hem veel faam. In 1944 is zijn positie zo stevig dat hij met een eigen orkest aan de slag kan gaan.

En dat was Grooving Hive en Dizzy Gillespie in een opzwepend arrangement van Gerald Wilson. Solisten, dat waren Hubert Dodson trompet, Eddie Davis tenorsax en niet te verwarren met Eddie Lockjaw Davis en verder Jimmy Bunn piano. Ook in het volgende stuk geven Gerald Wilson en zijn muzikanten er blijk van dat ze het nog zo prille bebop-idiom al behoorlijk onder de knie hebben.

En dit was een compositie van Gerald Wilson, die ook het arrangement heeft geschreven. De solisten, dat waren Jimmy Bunn, piano, Eddie Davis, tenor, vermoedelijk Snooky Young, trompet en Gus Evans, alt sax. De titel van het stuk, Cruising with Cap, en die Cap is natuurlijk niemand minder dan Cab Calloway, die het stuk in 1944 als eerste heeft opgenomen. Na drie opwindende, maar slopende jaren met zijn big band geeft hij eind 1947 er de brui aan. En voortaan is hij vooral actief achter de schermen. Eerst nog als componist en arrangeur voor Duke Ellington, Count Basie en Dizzy Gillespie, maar later steeds meer als uiterst succesvol broodschrijver voor commerciële opdrachtgevers. Televisieprogramma's, speelfilms, bijvoorbeeld shows in Las Vegas, popzanger en rhythm and blues artiesten. Je zou hem de Quincy Jones van de jaren 50 kunnen noemen, deze Gerald Wilson. Maar na jarenlang alleen maar voor anderen te hebben gewerkt, wil hij eindelijk weer eens eigen baas zijn. En in 1961 is het eindelijk zover. You Better Believe It heet de eerste plaat van de uit de as herrezen big band van Gerald Wilson.

Een bitterzoete blueswals was dit. En de solisten waren Richard Groove Holmes, Hammondorgel, Carmel Jones, trompet en Harold Land, tenor. Een ontspannen, soms bijna lome driekwartsmaat was afkomstig van de drummer Mel Lewis. Maar Gerald Wilson is ook bedreven in heftige kopererupties. Luister maar naar Jerry.

En dit was Jerry, opgedragen aan een van de drie dochters van Gerald Wilson, met als solisten Richard Cruyff Holmes, Carmel Jones en Joe Maini als sax. Die reputatie van Gerald Wilson is zo groot dat alle coryfeeën aan de West Coast staan te popelen om mee te doen met zijn nieuwe orkest. De doorgewinterde studiomuzikanten weten dat Gerald Wilson altijd dankbaar materiaal op de lessenaars deponeert. En de solisten kunnen erop vertrouwen dat zij voldoende ruimte zullen krijgen om hun solo's in volle glorie te laten opbloeien. En dat is inderdaad de aanpak die je op alle platen van Gerald Wilson kunt horen. Soepele, effectieve arrangementen waarin de beste hardboppers aan de West Coast op volstrekt natuurlijke wijze hun boodschap kwijt kunnen. In 1962 verschijnt de tweede LP, Moment of Truth. En op die plaat is ook gitarist Joe Pass van de partij. Die is na 10 verloren jaren dan net begonnen aan een indrukwekkende comeback. Hij geeft terloops een staaltje meesterschap weg op de akoestische gitaar in Terry, de naam van een andere dochter van Gerald Wilson.

Hier te horen met gitarist Joe Pass, Gerald Wilson met Terry. Ook in het volgende stuk kun je goed horen hoe soepel en logisch binnen de structuur van zijn arrangementen Gerald Wilson lucht geeft aan de solisten. In dit geval Jack Wilson, piano, Carmel Jones, Harold Land en Joe Pass, maar nu op versterkte gitaar. En net als in de voorgaande drie stukken is Mel Lewis ook hier weer de drummer.

En dit was Patterns. In Hardpop Boulevard heb je kunnen luisteren naar het orkest van Gerald Wilson, die nog steeds actief is, want in september 2008 hoopt hij 90 jaar oud te worden. Volgende week aandacht voor tenorsaxofonist Harold Land. Tot 4 uur Hardpop Boulevard. Vandaag aandacht voor de Jazz Crusaders. Het is mei 1961. Wayne Henderson, trombone, Wilton Felder, tenorsax, Joe Semple, piano en Styx Hooper, drums, duiken voor de eerste keer de studio in. Alle vier net teenage af. Maar hun eerste LP heeft een verrassend volwassen uitstraling. Maar zo raadselachtig is dat nou ook weer niet. Want de vier muzici speelden in wisselende bezettingen al bijna 10 jaar met elkaar. En voortaan zullen ze door het leven gaan als de Jazz Crusaders.

The Geek, een blues in 6/8 maat, afkomstig van de eerste LP van de Jazz Crusaders, Freedom Sound. Gast daarop, bluesgitarist Roy Gaines en de bassist Jimmy Bond als vijfde Jazz Crusader. Ze zijn alle vier geboren en getogen in Houston, Texas. Ze kennen elkaar van school en hebben daar als jeugdige tieners een band in elkaar geflanst, de Swingsters. Met dit feesten- en partijenorkest raken ze al snel bedreven in het bedienen en bedwingen van rumoerig uitgaanspubliek. Later gaan ze een wat subtielere koers varen als modern jazz sextet. Aan het eind van de jaren 50 trekken ze van Houston aan de Gulf Coast naar het drie keer zo grote Los Angeles aan de West Coast. De bedoeling is om van daaruit de wereld te gaan veroveren. De jazzpodia in Los Angeles leiden op dat moment een kwijnend bestaan en daardoor zijn ze hier vooral actief op de rhythm and blues podia. Als showorkest, de Nighthawks, verdienen ze een lange tijd de kost in Las Vegas, compleet met zangeres, Hammondorgel en kittige danspasjes. Maar terug in Los Angeles mogen ze, omgedoopt door de Jazz Crusaders, hun eerste plaat voor Pacific maken, Freedom Sound. 9 jaar later, in de zomer van 1970, verschijnt hun 10e LP, Give Peace a Chance. Met deze zwalkende, gezichtsloze plaat nemen ze niet alleen afscheid van het label Pacific, want door het woord jazz uit hun groepsnaam te schrappen nemen ze in feite ook afscheid van de jazzmuziek. En dan nu van hun tweede LP, Looking Ahead, 2 stukken. Zo dadelijk The Young Rabbits, een stuk als een klaroenstoot dat de herkenningsmelodie van de band zou worden. En nu om te beginnen In A Dream, een klagelijke ballad.

The Young Rabbits door de Jazz Crusaders. Verreweg het grootste deel van het repertoire hebben de Jazz Crusaders zelf geschreven, waarbij Joe Sample en Wayne Henderson het meest productief zijn. Die eigen stukken zitten ritmisch en compositorisch vaak heel vernuftig in elkaar. Ze hebben hun robuuste charme mede te danken aan de gospel en rhythm and blues invloeden die de Jazz Crusaders aan de Gulf Coast hebben ondervonden. Ook de titels verwijzen overduidelijk naar deze invloeden. Freedom Sound, Big Hunk of Funk, Sinning Sam, Deacon Brown en Brother Burnett. Van hun derde LP, Tough Talk, nu twee stukken. Lazy Canary en Lonely Horn.

De eerste drie LP's van de Jazz Crusaders hebben een hoog hardbopgehalte en bevatten uitsluitend eigen werk. Op hun latere platen gaan ze wel externe bronnen aanboren. Maar wat nog meer opvalt, voor die externe stukken wordt nooit een beroep gedaan op de grote klassieke jazzcomponisten. Sterker nog, het lijkt wel of deze band zoveel mogelijk afstand wil bewaren tot het jazz establishment. Het patent middel daarbij is populaire niemandalletjes op de lessenaar te zetten. Het rijke oeuvre van Duke Ellington, Thelonious Monk, Horace Silver of Benny Golson wordt stelselmatig genegeerd. Tot slot nog een stevig staaltje hardbop.

En zo klonk Scarlet Ribbons. Na jaren spelen in Europa keert Carmel Jones in 1980, als hij nog maar 44 jaar oud is, terug naar Kansas City, om daar in zijn geboortestad aan de slag te gaan als docent. In 1996, kort na zijn 60ste verjaardag, komt hij te overlijden. Bij de rouwdienst zijn ook Harold Land en Horace Silver aanwezig. Volgende week in Hardbop Boulevard de vastberaden tenorsaxofonist Curtis Amy. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. En ook om 3:30 beginnen we met een nieuw wekelijks programma op de zondagmiddag, waarin Hardbop en Neobop centraal staat. Een programma onder de titel Hardbop Boulevard. En vandaag de eerste aflevering gewijd aan trompetist Carmel Jones.

En deze solo van Carmel Jones is afkomstig uit Bubbling, een stuk van Curtis Amy. En dat valt integraal te horen op de plaat Groovin' Blue. Carmel Jones, we gaan terug in de tijd om iets te weten over zijn geschiedenis. In 1960 maakte de West Coast fotograaf William Claxton en de Duitse jazzpaus Joachim Berend een reis van 4 maanden door de Verenigde Staten. Ze gaan uitgebreid op onderzoek in de heiligste bedevaartplaatsen van de jazz. Het verslag van hun pelgrimstocht leggen ze vast in het Duitsstalige boek Jazz Life, met als ondertitel Auf den Spuren des Jazz. Uiteraard brengen ze ook een bezoek aan Kansas City, de geboortestad van Count Basie, band, blues shooter Big Joe Turner, tenorsaxofonist Ben Webster en altsaxofonist Charlie Parker en trombonist Bob Brookmeyer, om maar een paar namen te noemen. In deze verlopen stad, met de glorieuze en wilde jazzverleden, maken ze kennis met de introverte trompetist Carmel Jones. Die is er net 24, nog volkomen onbekend. Het enigszins weemoedige spel van een jongeling maakt diepe indruk op beide pelgrims. Bill Claxton is zo enthousiast dat hij onmiddellijk zijn goede vriend opbelt, Dick Bock, om hem te attenderen op een enerverende ontdekking. Bock is de baas van Pacific Jazz Records in Hollywood. En hetzelfde jaar nog, 1960, trekt Carmel Jones met een hoofd vol dromen en ambities naar Los Angeles. Al snel weet het jazzwereldje aan de West Coast wie Carmel Jones is. Een behendige lezer, een solist met een boodschap, een flexibele teamspeler op wie bandleiders en studiobazen altijd een beroep kunnen doen. Een half jaar na zijn vertrek uit Kansas City is zijn faam al zo groot dat hij zijn eerste plaat onder eigen naam mag maken. En dat wordt The Remarkable Carmel Jones in 1961. Tijd voor de Sad March, het ingetogen antwoord van Jones op de wereldberoemde Blues March van de Jazz Messengers.

Dat was Carmel Jones, trompet, Harold Land, tenorsax, Frank Traceri, piano, Carrie Peacock, bass en Leon Pettis, drums. Een half jaar later, dan heb ik het over 1962, staat hij voor de tweede keer als leider in de studio, met als resultaat de plaat Business Meeting. Business Meeting is een plaat met twee gezichten. Een ad hoc groep speelt erop van 9 muzici en ook een quintetbezetting. Die ad hoc groep van 9 muzici blijft wat verkrampt aankijken tegen de speciaal voor deze gelegenheid geschreven arrangementen van Gerald Wilson. Maar de quintetbezetting speelt in 4 lange stukken een glansrol. De lieflijke lijnen en de zachtmoedige aanpak van Carmel Jones vormen een pikant contrast met de bijtende toon en de neidige manier van fraseren van tenorsaxofonist Harold Land. De drummer is Donald Dean en we gaan luisteren naar, om te beginnen, That's Good.

En dit was That's Good, een compositie van Carmel Jones, gespeeld door zijn kwartet. Natuurlijk, naast trompetist Carmel Jones, bestaande uit tenorsaxofonist Harold Land, pianist Frank Strazzeri, bassist Gary Peacock en daarnaast nog drummer Donald Dean. Die pianist Frank Strazzeri trekt zich niets aan van de slechte conditie van de vleugel. Hij begeleidt sprankelend en levert veerkrachtige solo's. En let ook eens op Gary Peacock. Deze bassist is nog maar kort geleden van de piano overgestapt op de contrabas. Maar als een volleerd virtuoos dartelten buitelt hij hier door zijn begeleidings- en solopartijen. Zo ook op het volgende nummer, geschreven door tenorsaxofonist Harold Land. Dit is Swirl.

Zo klonk Sue Earle door het quintet van trompetist Carmel Jones. En nog één opmerking over de drummer van het gezelschap, Donald Dean, een goede bekende van Jones. En met zijn 24 jaar is hij de jongste van het gezelschap. Maar met zijn losse, kordate manier van spelen klinkt hij echter als een ervaren rot. Tot slot nog één stuk van Carmel Jones' Hip Trolley.

Hip Trolley door het Carmel Jones Quintet. In Hardball Boulevard heb je kunnen luisteren naar deel 1 van de tweeluik over trompetist Carmel Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way. Heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father. In combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver. In al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trio-verband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

het programma House of Hardbop. Hier bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur, House of Hardbop, werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes en sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studios voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het toetie en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swang For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en Thad Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begin, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York, met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. U hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones en de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld 3-in-1. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams. Beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trombonist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: I'd like to continue with a Benny Golson composition, and this one is called Stablemates. Stablemates. Stablemates. Take your elbows off the table. Which has nothing to do with
2: it. I don't know that one.
3: No, no, no.
1: One, two.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter rijgt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note-label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album No Room for Squares. Je hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solos van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.